0: Tombos is halloos voor het nadelig nog je tetsen. Daar dame zijn poes, Hassan zijn amen, ze is ook etagore. Zijn is was kerstgeleider, maar zo doch wees voor emmen berkens, musboete en hardels. Maar liet ook in ons door Molensen, ook Hassan. Maar liet ook in ons doet hij wint de lus uit.
1: Ik geloof
0: het. Dat was een monsbocht.
1: Wel beurs, het was.
0: Doch kodol, Edmus. Doch kodol. Kerstgeel, Amr, Sotie. Degnin Nas, Woosen, Makol. Din Meldo, Woosie, Hestie. Doch kodol, Edmus. Doch kodol. Faella, Tang, Tsorte Dos. Zijn Sogelin, Legnin, Gura, Ol. Bordinin, Ten Sinus, Hos. Bos is. Mons, Dag Bosen. Zult ja, hoest er iets op zes ka, omdat ze zeker en deze wel ze gewoon gaan, ja, ze gaan, maar ze het gulden er hier werd, daar merken tiersem, dat krijgen kerst, zijn die beerders, na nachtje, daar had hij Hassan, wel die, dat schaal er hier knie werd, zat hij van Kolenbos, hier bij hoest er hier, oh ja,
1: Tom knie Dat heb je niet eerst er dat er zijn. Er zijn oren moe humboe gaat. Ik ook in hun zielen dat er zijn. Geet je? Nee, laat jij dat doch beetje er zijn. Dat doch halge willen willen. Zo'n delen, het gaat er zo plus zo. Zo wakkeltje, weesje, lees er hoog. Zo na, zo poët hoog. Zo na, zo dat morgen is jij bier. Is zo'n dagel boten. Eens dager gekeken. Geen met dat zo adem doen. Geur zo, haal zo delen. Gaat er. Hoheen hoog. Goed goed zo. Kiedos, hij gaat eruit, dus wacht je hoeheen milu el gaat eruit. Daar die zijn doden kurs. Is doni, dat jupel als een dus onhoor Hassan. Zeg maar, alle Hassan, erg oele uren bui is zei zijn eerste slors is die zijn humma jui.
0: Hassan, erg uren boek, baarlijk dus die boek uren boek. Zijn erg uren boek zijn leren best.
1: Wel dan, dik doe. Zeg dan lees die na. Schoeler kijkt naar de wijzer uist ho, dat hoor je van de jongen, op zijn ulja en deputaat ook de jongen, zijn gewoon afstand geleerd hoe, is zijn ze kost moet niet jezus heen, kijk hier kost niet jezus zijn is.
0: Der is, Hassan wist wel is zo sterk was, Hassan, zeg al duwens dit en, pijnja, wanneer het door ja, zeg dik lerit en, na was zo, wint den leren, meester, sinds school ja.
2: Адрес электронной почты.